0: Nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

0: Manuela. Manuela.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

Hero presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van...

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Vraassenen in het Waasland is maandag in de late namiddag vlakbij de E34 een dodelijk ongeval gebeurd met een vrachtwagen en een kleine schoolbus. Omdat de botsing na school gebeurde, waren er geen leerlingen meer aan boord, maar de begeleidster op de bus overleefde de klap niet. De chauffeur van de bus liep lichte verwondingen op. De vrachtwagen reed de bus aan in de flank. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ziekenfondsen moeten enkel focussen op welzijn en gezondheid en terugbetaling van onder meer homeopathie of acupunctuur kan niet meer. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke van Vooruit nadat de werking van de fondsen recent zwaar onder vuur kwam te liggen, ook bij coalitiepartner N-VA. Van den Broeke wil ook wat hij noemt de overwinsten van ziekenfondsen aan banden leggen. Of de hervorming ook de jeugdkampen en skivakanties van de fondsen zal treffen is nog onduidelijk. Vorig jaar heeft het gerecht in ons land 148 miljoen euro aan misdaadgeld in beslag genomen. Dat bedrag steeg in één jaar tijd met een derde naar een nieuw record. Dat meldt het Centraal Orgaan voor Inbeslagname en Verbeurdverklaring. Het overgrote deel van in beslag genomen gelden en goederen komt voort uit dossiers rond drughandel en witwaspraktijken. Toch gaat het volgens deskundigen nog altijd maar om een kleine sprokkel van het geheel. Wereldwijd wordt maar 2% van alle crimineel vermogen in beslag genomen. En in Nederland heeft de politie een jonge Belg opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een nachtelijke schietpartij vorige week. Het incident vond plaats in Vaals, vlakbij de Belgische grens. Een 27-jarige Nederlander kwam daarbij om het leven. De Belg van 22 zit nu voorlopig in de cel. Veel buienactiviteit tijdens de nacht. Lokaal kan veel regen vallen. Minima tussen 8 en 13 graden. Overdag dan soms brede opklaringen en dan klimt het kwik naar 18 graden.
1: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. La, la, la, la. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overweging.

0: Voor Donald Trump bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
1: Yes.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De komende dagen staan in het teken van een verdere langzame opwarming. Langzaam weliswaar, want op woensdag halen we al een graad of 16. Donderdag kan dat dan een graad of 18 à 20 worden. Vrijdag zouden we dan over de 20 graden moeten gaan. En dat zou dan ook in het weekend het geval zijn. Maar het gaat langzaam. De weersverbetering die daarbij hoort, zet ook langzaam door. Woensdag hebben we nog te maken met de storing, waarbij er ook weer perioden van regen kunnen zijn. Dat lijkt niet meer om zo'n grote hoeveelheid te gaan. Dus toch wel wat minder neerslag. Maar er kan wel degelijk nog iets vallen. Tegen donderdag wordt het overwegend droog. Al sluit ik ook dan nog een enkele bui niet uit. Vrijdag loopt een drogere luchtsoort binnen. Zaterdag stijgt de kans op een regen- of onweersbui ook weer. Temperaturen die gaan omhoog, maar het gaat langzaam, zoals gezegd, met ook wel aan de kust telkens toch wel wat lagere maxima. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hé?
1: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
4: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
3: Bij huiszoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 11:15 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocaat, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheids

0: Fout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadscentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lisseweegs Vaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sint-Aubin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Guldenpeerdestraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining. Maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En

0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
1: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.alter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik, wel, ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we nog een licht wisselvallige dag. Er moet nog een storing door. Die storing trekt vooral in de ochtend voorbij. Met in de loop van vanochtend zeker nog wel eens hier of daar wat regen. Of een aantal buien. En dat kan best nog wel een felle bui zijn. In de loop van de dag wordt het wel geleidelijk aan toch een stuk beter. Er komen meer en bredere opklaringen aan. De temperaturen zitten een beetje in de lift weer. Maar veel meer dan een 17, 18 graden zal dat nog niet zijn. Maar dat is toch alweer iets beter dan gisteren. Maar wel nog met redelijk wat wind uit het zuidwesten. Die waait nog steeds vrij krachtig, zeker aan de kust. Terwijl ook landinwaarts toch nog wel een wat vlagerige wind uit die hoek blijft staan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind. Omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
6: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen, ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
8: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
7: Herzoekingen van de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
9: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalena Zaal in Sint-Andriesbrugge.
10: Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

Gary Hagge, de nieuwe single Beter Dan Goed hier bij ons. Waar het inderdaad beter dan goed is. De hele dag door, lekker gezellig. Met heel veel liedjes in je eigen taal. Ook op deze midweekse dag zal dat niet anders zijn. Deze 20e van mei die ons wacht. Een heel goede morgen, luisteraar. Belangrijk ook dat we weten in wat voor weersomstandigheden het allemaal verloopt. Gaat het heel traag richting een beter Pinksterweekend? Dat vernemen we zometeen van Geert Nasens.

0: Het huidige stromingspatroon gaat veranderen. We zitten nog altijd in een westelijke stroming met aanvoer van storingen. Ook vandaag weer moet er nog een storing door. Die trekt vooral in de ochtend voorbij met veel wolken. Tijdelijk ook eens wat regen of een bui, maar geen grote hoeveelheden meer. Hoewel, ja, misschien een bui toch wel wat feller kan zijn. Maar de verbetering komt eraan. In de loop van de dag trekken de buien weg en wordt het droog. Vanmiddag komen er meer en bredere opklaringen binnen vanaf de kust. Dat kunnen zelfs behoorlijk brede opklaringen worden naarmate de dag gaat vorderen. Temperaturen doen het ook weer een tikkeltje beter. We moeten nog geen vlag hijsen daarvoor, maar we halen toch al een 16, 17, 18 graden zelfs. Wel nog gecombineerd met een stevige zuidwestelijke wind en daardoor voelt het zeker koeler aan dan het in werkelijkheid is. Maar er zit toch wel wat verbetering aan te komen geleidelijk aan. Daarbij zie je dan vanavond en vannacht dat het droog blijft met een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen zakken dan tot rond een graad of 10 daarbij, terwijl je dan een rustiger weerbeeld krijgt, mogelijk zelfs met vorming van wat nevel tegen de ochtend. Morgen is een zo goed als droge dag. Zo goed als, ik durf niet te uitsluiten dat er toch nog een buitje opduikt. Temperaturen gaan omhoog, we gaan naar 20, 22 graden landinwaarts. Aan zee een graad of 18, daar staat een zeebries. Landinwaarts is het rustiger met wel nog een mix van wolken en opklaringen. Dus het is zeker niet eenduidig zonnig. Vrijdag zal het wel zonniger moeten zijn. Dan halen we tot 25 graden in de provincie. De kuststreek blijft toch wat achterwege, omdat daar weer een zeebries opduikt in de loop van de dag, die daar dan de temperaturen weer een stuk kan terugzetten. Met dan op zaterdag ook een uitgesproken zeebries. Ook dan landinwaarts hogere temperaturen dan aan de kust. Maar de kans op een bui neemt weer toe. Er ligt boven Frankrijk een onweerachtige storing. En het is niet uitgesloten dat een aantal van die buien later op de dag dichterbij komen. Of zelfs tot over onze regio kunnen geraken. Zondag ook weer koeler aan zee. Het is geen zeebries dan, gewoon een noordelijke wind en die voert weer koelere lucht aan. 18 graden aan de kust is het maximale. Landinwaarts ergens vooraan de 20, maar hoe dieper landinwaarts, hoe meer die temperaturen oplopen. En dat is dan ook de dagen nadien het geval. Ook dan blijft het zonnig en aan de warme kant, maar toch telkens met dat verschil kust landinwaarts.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen, ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appeared to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.

0: uit je regio.
1: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 23:45 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocate, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheidsfout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadscentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lisseweegs Vaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sint-Aubin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Guldenbeerdestraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining. Maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Kijk, het is alweer tijd voor de weersvooruitzichten over weinige ogenblikken hier in onze ontbijtshow. Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we nog een licht wisselvallige dag. Er moet nog een storing door. Die storing trekt vooral in de ochtend voorbij. Met in de loop van vanochtend zeker nog wel eens hier of daar wat regen. Of een aantal buien. En dat kan best nog wel een felle bui zijn. In de loop van de dag wordt het wel geleidelijk aan toch een stuk beter. Er komen meer en bredere opklaringen aan. De temperaturen zitten een beetje in de lift weer. Maar veel meer dan een 17, 18 graden zal dat nog niet zijn. Maar dat is toch alweer iets beter dan gisteren. Maar wel nog met redelijk wat wind uit het zuidwesten. Die waait nog steeds vrij krachtig, zeker aan de kust. Terwijl ook landinwaarts toch nog wel een wat vlagerige wind uit die hoek blijft staan. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la, la. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
1: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
0: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund, tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over richting Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor Buste Cousy.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
4: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
4: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is

nieuwe Puikersingle van David van Dijk. David van Dijk, zo je zelf wil. De West-Vlaming, onlangs was hij bij ons een hele week lang. De VBRO Trotsplaat met die Spik Splinter nieuwe titel zijn voorjaars uitgave. Ik kan het niet geloven. Het geloof begint misschien toch wel stilaan een beetje binnen te sijpelen in het hoofd van David van Dijk. Het is hem geraden. Wij gaan richting 9:15 met uiteraard de laatste rechte lijn van deze woensdagse VBRO ontbijtshow die we aansnijden. En dat doen we met Geert Naassens ochtendweerpraatje.

Het huidige stromingspatroon gaat veranderen. We zitten nog altijd in een westelijke stroming met aanvoer van storingen. Ook vandaag weer moet er nog een storing door. Die trekt vooral in de ochtend voorbij met veel wolken, tijdelijk ook eens wat regen of een bui, maar geen grote hoeveelheden meer. Hoewel, ja, misschien een bui toch wel wat feller kan zijn. Maar de verbetering komt eraan. In de loop van de dag trekken de buien weg en wordt het droog. Vanmiddag komen er meer en bredere opklaringen binnen vanaf de kust. Dat kunnen zelfs behoorlijk brede opklaringen worden naarmate de dag gaat vorderen. Temperaturen doen het ook weer een tikkeltje beter. We moeten nog geen vlag hijsen daarvoor, maar we halen toch al een 16, 17, 18 graden zelfs. Wel nog gecombineerd met een stevige zuidwestelijke wind en daardoor voelt het zeker koeler aan dan het in werkelijkheid is. Maar er zit toch wel wat verbetering aan te komen geleidelijk aan. Daarbij zie je dan vanavond en vannacht dat het droog blijft met een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen zakken dan tot rond een graad of 10 daarbij, terwijl je dan een rustiger weerbeeld krijgt, mogelijk zelfs met vorming van wat nevel tegen de ochtend. Morgen is een zo goed als droge dag. Zo goed als, ik durf niet te uitsluiten dat er toch nog een buitje opduikt. Temperaturen gaan omhoog, we gaan naar 20, 22 graden landinwaarts. Aan zee een graad of 18, daar staat een zeebries. Landinwaarts is het rustiger met wel nog een mix van wolken en opklaringen. Dus het is zeker niet eenduidig zonnig. Vrijdag zal het wel zonniger moeten zijn. Dan halen we tot 25 graden in de provincie. De kuststreek blijft toch wat achterwege, omdat daar weer een zeebries opduikt in de loop van de dag, die daar dan de temperaturen weer een stuk kan terugzetten. Met dan op zaterdag ook een uitgesproken zeebries. Ook dan landinwaarts hogere temperaturen dan aan de kust, maar de kans op een bui neemt weer toe. Er ligt boven Frankrijk een onweerachtige storing en het is niet uitgesloten dat een aantal van die buien later de dag dichterbij komen of zelfs tot over onze regio kunnen geraken. Zondag ook weer koeler aan zee. Het is geen zeebries dan, gewoon een noordelijke wind en die voert weer koelere lucht aan. 18 graden aan de kust is het maximale. Landinwaarts ergens vooraan de 20, maar hoe dieper landinwaarts, hoe meer die temperaturen oplopen. En dat is dan ook de dagen nadien het geval. Ook dan blijft het zonnig en aan de warme kant, maar toch telkens met dat verschil kust landinwaarts.

0: De man uit Oost-Vlaanderen, daar is hij uitbater van Dancing Parasol. Gereputeerde en gerenommeerde discotheek, zeg maar, voor iets rijper publiek. Dancing Parasol in Velzeke. Als het leven naar liefde smaakt, er zijn ongetwijfeld al heel wat koppeltjes gevormd daar in zijn danszaak in de loop der jaren. Daarnet ook nog Stef Eckel, meteen na het weerpraatje, het ochtendweerbabbeltje van weerman Geert Nasens. Zo zijn we de laatste rechte lijn van deze VBRO-ontbijtshow daarnet begonnen. Helemaal tegen het eind lopen we aan van deze woensdagse aflevering, die voor vandaag 20 mei zit er zo goed als op. We ronden de ontbijtshow voor deze midweekse dag zometeen af met het 9 uur journaal.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Vraassenen is een vrouw van 57 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval met een schoolbus en een vrachtwagen. Die reed de bus langs de zijkant aan op een kruispunt. De begeleidster van de bus overleed ter plaatse. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Er zaten op dat moment geen leerlingen op de bus. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de buschauffeur een fout maakte door onoplettendheid. Hij was niet onder invloed, maar zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Verzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
4: Hou van me met heel je hand, laat ons samen dromen.
3: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
5: Reserveer op 0477-164-802
3: of retro.aalter@gmail.com.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Uit je regio.
0: Ik ben Frederik Thomas. Voormalig premier Guy Verhofstadt krijgt geen straf nadat hij vorig jaar door het rode stoplicht reed in Brugge. De politierechter verleende hem dinsdag de opschorting voor 1 jaar. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. Verhofstadt negeerde op 27 april vorig jaar omstreeks 23:45 s'avonds laat een rood licht aan de Katelijnenpoort op de Brugse Ring. Het licht stond toen al 29 seconden op rood. Volgens een advocate, Christine Musche, reed hij slechts 27 km per uur op het moment van de feiten en ging het om een verstrooidheidsfout. De ex-politicus, die zelf niet aanwezig was in de Brugse rechtbank, beschikt volgens een advocaat al 53 jaar lang over een blanco strafregister. Ze vroeg daarom om de opschorting, onder meer om negatieve publiciteit te vermijden. De rechter in Brugge volgde die vraag en sprak dinsdag dus geen effectieve straf uit. Een ticket kopen voor een boottochtje in Brugge zal voortaan ook online kunnen gebeuren. De Brugse gemeenteraad gaf maandag groen licht om de 5 rederijen te verplichten hun tickets ook digitaal aan te bieden. Volgens de stad moet de maatregel helpen om lange wachtrijen in het stadscentrum te beperken. Op vandaag kunnen tickets enkel gekocht worden aan de verkoophuisjes van de Brugse rederijen. Brugge is daarmee een uitzondering geworden. Tegelijkertijd kondigde Brugschepen van Toerisme Minou Eskene aan dat de prijs van een boottochtje in Brugge binnenkort ook stijgt. Dat voorstel komt in juni op de gemeenteraad. Het Brugse OCMW-bedrijf Mintus verkoopt het voormalige dienstencentrum Levensvreugde langs het Lissewegsvaartje in Lissewegen. Het gebouw staat leeg sinds er een nieuw dienstencentrum is geïntegreerd in de Scharphoutsite, een nieuwe hotspot in Lissewegen. Op de Brugse gemeenteraad leidde dat maandagavond tot kritiek vanuit de oppositie. Verschillende oppositiepartijen stelden zich vragen bij de timing en de noodzaak van de verkoop. Stefan Sint-Aubin van Vlaams Belang sprak van een snel-snel-operatie en suggereerde dat het Brugse stadsbestuur gebouwen verkoopt om de financiën op orde te kunnen houden. Burgemeester Dirk de Vouw benadrukte dat het gebouw verouderd is en een renovatie handenvol geld zou kosten. De sociale woonmaatschappij Vivendo werd al gepolst voor Levensvreugde, maar blijkt uiteindelijk geen interesse te hebben in het pand. Over een verkoopprijs is momenteel nog niets bekend. Een 23-jarige bestuurder heeft maandagavond heel wat schade veroorzaakt bij een verkeersongeval in de Guldenpeerdestraat in Assebroek. De twintiger verloor kort voor middernacht de controle over het stuur in de eenrichtingsstraat. Hij botste eerst tegen een geparkeerd voertuig aan de rechterkant van de weg en belandde vervolgens met zijn eigen wagen in de tuin van een woning aan de overkant. Daarbij raakte ook de omheining beschadigd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie reed de bestuurder vermoedelijk te snel. Beide wagens waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. En dan nog spannend dierennieuws uit Brugge. De Brugse zwanen zitten momenteel volop in hun broedperiode. En dan gaat er extra aandacht naar deze bekendste bewoners van de Brugse wateren. Het team Zwanen van de stad Brugge houdt alles dagelijks nauwgezet in de gaten. Want het doel is om minstens 11 zwanenkuikens te zien opgroeien dit jaar. Brugge investeerde in extra oeverzones langs Telende om de zwanen makkelijker in en uit het water te kunnen laten gaan. En ook omdat ze dichter bij het water hun nesten zouden kunnen maken. Vaak kiezen de zwanen voor nesten dicht bij de omheining. Maar dat maakt ze precies kwetsbaar, omdat ze ook dichterbij kijklustiger liggen op die manier. Of het een topbroedseizoen wordt dit jaar, weten we midden de maand juni. Dan zou al het nieuw zwanenleven uitgebroed moeten zijn. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Dit is VBRO.

0: Tik-tok, tik-tok, tik-tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen tegoed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Heist heeft een brand afgelopen nacht een woning volledig vernield. Het was rond 1:30 toen er bij de brandweer een oproep binnenliep. Die konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen van de buren. Er raakte ook niemand gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is gisteravond een kleine brand ontstaan in een woning. Toen de brandweer rond 6:30 arriveerde was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De brandweer voerde een grondige controle uit en keerde daarna terug naar de kazerne. Gisteren in de vooravond moest de brandweer op het stationsplein van Brugge een grote hoeveelheid mazoet neutraliseren. Vermoedelijk was het goedje afkomstig van een bus van de lijn. Er liep een mazoetspoor vanaf de buiten Beheinevest tot aan het busstation op het stationsplein. De Brugse Raadkamer heeft gisteren de internering bevolen van een 34-jarige Oostendenaar voor poging tot moord. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De man stak zijn 81-jarige onderbuur neer, maar zou volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar zijn. De feiten speelden zich af in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 september. In de Hulden-Peerdenstraat in Assenbroek heeft een 33-jarige bestuurder maandagavond flink wat schade aangericht. Iets voor middernacht verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en ramde daarbij een geparkeerde auto. Zijn wagen zelf kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Daarbij sneuvelde ook de omheining. Beide wagens moesten getakeld worden. In de Aardrijkenstraat in Torrehout gebeurde maandagnamiddag een ongeval waarbij twee auto's op elkaar botsten. Beide bestuurders, een man van 25 uit Aardrijken en een 81-jarige vrouw, raakten gelukkig niet gewond. Een van de wagens moest wel getakeld worden. En in Ieper start men deze zomer met een grondige renovatie van de Poternebrug. De houten beplanking zal er vervangen worden. Ook de onderliggende metalen draagstructuur zal aangepakt worden, als ook de verlichting van de brug. De werken worden grotendeels uitgevoerd door de technische dienst van de stad Ieper en zouden klaar moeten zijn tegen 1 september.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag.

0: Dag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: 80 tonnen diesel.
1: Henk Wijngaard, in 78 scheurde hij door de Brennerpas met de vlam in de pijp. En ik zou zeggen, met de vlam in de pijp zijn we ook vandaag begonnen met onze koffietijd. We schrijven 20 mei. We zitten al 2/3 ver in de nieuwe maand en we gaan zo stellen naar de maand juni toe. Ik heet je van harte welkom bij VBRO. Goedemorgen trouwens. Eddy Govert, die zit weer klaar voor een lekkere koffietijd. Bloed, zweet en tranen. Zo erg moet het allemaal niet zijn, maar het is wel de nieuwe single van Ingrid. Daar komt ze.

Allee, voor de mannen die aan het luisteren zijn, het is de moment, hè. Suzy Marel, die zit alleen en die wil een man in haar bedje. Hou mij warm vannacht. Jongens toch. Van maandag tot vrijdag, het is lang natuurlijk, dat zijn 5 volle dagen. En Laura Lien, die wist dat ook, 20 jaar geleden. Daar komt ze.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag krijgen we nog een licht wisselvallige dag. Er moet nog een storing door. Die storing trekt vooral in de ochtend voorbij. Met in de loop van vanochtend zeker nog wel eens hier of daar wat regen. Of een aantal buien. En dat kan best nog wel een felle bui zijn. In de loop van de dag wordt het wel geleidelijk aan toch een stuk beter. Er komen meer en bredere opklaringen aan. De temperaturen zitten een beetje in de lift weer. Maar veel meer dan een 17, 18 graden zal dat nog niet zijn. Maar dat is toch alweer iets beter dan gisteren. Maar wel nog met redelijk wat wind uit het zuidwesten. Die waait nog steeds vrij krachtig, zeker aan de kust. Terwijl ook landinwaarts toch nog wel een wat vlagerige wind uit die hoek blijft staan. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wat duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
4: Wat is mijn wereld zonder jou?
0: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.
4: Als

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Het werd tijd, inderdaad, dat we nog eens nieuw werk van Gary Hegger hoorden. En wel, we werden bediend op onze wenken. Je hoorde Beter dan Goed, zijn nieuwe single. Lachen is plezant, daar zijn we weer aan toe. En zoals elke woensdag, voilà, Noenkel Erik.

0: Ja, goedemiddag iedereen. Hier is onkel Erik weer.
1: Ah, hallo. Onkel Erik, we zijn blij u terug te horen vandaag.
0: Ja, ik heb vandaag niet te doden veel tijd, want ik heb hier bezoek en we hoeven straks het wat gaan eten in friteur het brosetje.
1: Ah, het zijn vandaag eens frietjes op vrijdag.
0: Ja, we staan de hoebrosetten en al. En mijn boot hier, dat je nog kent, van de Bobtjes, dat is dadelijk Sors. En je gaat straks ook een keer op de telefoon komen, zegt hij.
1: Ah, Daning Sors, de man van de cafémopjes.
0: Ja. Hoor je hem, je is al in vorm. Nee. Ik heb dus vandaag een visite van onze vriend hier. En Rita is vandaag een dagje keer weg met haar familie, zegt ze, naar Plopsaland.
1: Ah, Plopsaland?
0: Naar de kabouters zou kijken.
1: Ah, dat is ook eens gezellig, hè? Een dagje uit.
2: Ja, waarom te plop?
0: Ja, zeg. Allee, Sors, moet je dat mopje vertellen?
1: Laat Daning Sors eens aan het woord, onkel Erik.
0: Ja, Daning Sors hier, hè.
1: Ah, dag Sors, fijn van je te horen.
0: Ja, wel, ik heb dus weer een mop gehoord in de café. Café de Drie Kannen, wat ik altijd ga nemen.
1: Ja, de Drie Kannen, ja.
0: Ja, het was in de jaren 60 en er was een koppel. En die vent was een enorme grote fan van niemand minder dan Brigitte Bardot. BB, dames en heren.
1: Ja, inderdaad, BB.
0: Ja, en wel. En die vrouwen zeggen, ik kon me vindeke verrassen met het wat speciaals. En ze gaan naar de tatoeur.
1: Ja.
0: En ze zegt in de tatoeur, je moet op alle twee met ben, moet je een B tatoeëren.
1: Mocht.
0: Ja, van BB, inderdaad.
1: Ja, ik snap het.
0: Dus die wind doet dat. En dan ze gaan naar huis en s'avonds die wind komt thuis, dus haar husband. En ze zegt, ik ken het wel speciaals mee.
1: Ja, ja.
0: Ja, zegt die wind, wat heb je gedaan? Ja, zegt ze, ik ken het wel speciaals. En ze trekt haar broek al zo'n beetje naar beneden. En die wind kijkt naar die bel met die... En ze buigt er dus af een beetje voorover en ze zegt, hij te zien.
1: Mm-hmm.
0: Mo, zegt die vent, wat staat er dan nu op? Bob?
1: Ja.
0: Nee, zegt ze. Ja, maar zegt die vent, zie ik dat goed? Het is Bob. En dat is toch wat, een mens laat toch een keer het wat tatoeëren en hij schrijft het nog verkeerd ook.
1: Oei.
0: Ja, dat is een toer, niet dat, hè?
1: Ja, inderdaad, dat zijn flinke toeren, zeg. Goed, George, geef ondertussen maar onkel Erik terug, als je wil.
0: Ja. Het is een beetje nagebrand, maar ja, we kennen dat bij onze goede baat hier. Allee, ik zie er van deur, we hebben begonnen de friteur het brossetje en mijn bal geknord. Dus we zien er van deur weer.
1: Dat is goed, het was leuk je terug te horen en graag tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week.

0: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
2: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

We zijn het tweede gedeelte van onze koffietijd goed begonnen met een ouwertje van Truus, Alle Leuke Jongens en een nieuwe single van Marco Schuitmaker. Deze nacht ga je nog dikwijls horen trouwens. Welkom bij VWRO, goedemorgen en Eddie Govert zit nog altijd aan het roer. We gaan starten met Sammy Moore, stapelgek op Victoria. Daar gaat-ie.

We moesten al helemaal terug naar 1969 voor deze hit van Marva, zoals het eenmaal is geweest. En inderdaad, zo zal het nooit meer zijn. Daar zit heel wat waarheid in. En we zijn toe aan onze Vlaamse artiest van de dag. En vandaag niet de eerste, de beste hoor, want ik heb het over de Strangers. En die ken je natuurlijk, de Antwerpse lolberoeken, waarvan er ook al 2 leden overleden zijn, helaas. En de 2 overblijvers, ja, die zingen niet meer, want die zijn al op hoge leeftijd gekomen. Maar de Strangers die stonden erom bekend dat ze heel wat Eurovisieliedjes vertaalden naar het Nederlands. En andere grote hits natuurlijk uit de hitparade hebben ze ook gecoverd. Zoals het liedje wat ik vandaag heb gekozen. En dat was een liedje van The Village People. En het liedje heette In the Navy. En met de Vlaamse tekst werd dat Bij de Rijkswacht. Allee, we gaan nog eens lachen, nog eens genieten van deze hit van The Strangers. Bij de Rijkswacht, daar komen ze.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al €736.000 aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er €1.000 bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski,
8: When I found my reason.
0: Kurt
8: Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
8: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
9: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Dit is VBR.

Ja, ja, deze week zijn we trots op Danny Fabri met zijn nieuwe single Onze Trotsplaat, Zoveel Mooier. Hutje van Babette, we gaan er flink tegenaan met Louis Flion. Daar komt-ie.

artiest Jannes, nog altijd een van de boegbeelden, een van de populairste artiesten in Nederland, maar ook voor een stukje hier in Vlaanderen. We hoorden zijn nieuwe single Dans tot de morgen met mij. Tot 12 uur mag ik dansen? Ja, ja, want dan moet ik afscheid nemen van onze koffietijd en het roer in de handen geven van Rudy Meins. Die hoor je na 12 uur met de Radioclub. Tot morgen zou ik zeggen voor onze donderdagse aflevering van Koffietijd en smakelijk eten als je straks aan tafel gaat. Bye bye, tot morgen. Ciao ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het 2e en 3e middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen.

0: Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: muziek uit die tijd, zeg maar vanaf de jaren 50 tot eind de jaren 80, hoor je elke zondagmorgen brandend zand was dit Gert Timmerman. En daarmee is de Radioclub op woensdag alweer van start.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Het was even spurten om net op tijd hier in deze studio te zitten. Studio 5 van waaruit we zoals altijd op woensdag ook de Radioclub presenteren. En Eddy Govert, die moet ik nog bedanken. Die is ondertussen nog zijn koffie aan het uitdrinken. Dankjewel Eddy, tot morgen alweer. Woensdag vandaag, we hebben zoals steeds een gast in Voor het Voetlicht. Vlaamse en Nederlandse artiesten die komen vertellen over hun liedjes. En vandaag wordt dat Truus. Zij maakte in de jaren 70 onder meer het liedje Kom bij mij, een heel mooi nummer die we vandaag nog eens uit de doeken laten doen.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Lange tijd dacht ik dat dit een origineel nieuw nummer was in 95, maar het blijkt dus ook een cover te zijn. Wel heel goed gedaan. En nog altijd een van mijn favorieten van Wijlen Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven.
1: Oh, ja. Dames en heren, stoppen kan fijn zijn. Kent u die uitdrukking? Stoppen kan fijn zijn. Stoppen en met een schone lei weer doorgaan. Stoppen en met de schone lijn weer doorgaan. Ik wens u een hele fijne voortzetting. Een bevrijdend stopmoment. En een aangenaam etensmaal. Met spekje wat ook wel. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Goedemiddag. Dit is de

0: De VBRO Radioclub. Van maandag tot vrijdag hier bij VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag komen er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen. Het gaat traag, maar er zit wel verbetering in. Toch is zeker nog een bui mogelijk, maar die kans wordt snel kleiner vanaf de kust. Daar blijft het eigenlijk zo goed als of volledig droog. Landinwaarts kan nog een bui voorkomen, maar ook die kans neemt toch wel gaandeweg fors af. Temperaturen, ja, een 17-tal graden gemiddeld. Dat kan hier en daar een graadje meer zijn. Ook een graadje minder is mogelijk. Dat zijn piekwaarden natuurlijk. Met nog wel altijd redelijk wat wind uit een zuidwestelijke richting. Die neemt naar de avond toe geleidelijk aan af. Maar het is een erg traag proces. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Wie draait alleen veel op een dag.
2: Een chique idee, dat heb ik vroeger gelachen. Om niet te zeggen gebruld.
3: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
4: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
5: Bonjour, mademoiselle.
6: Voor mij is de grondwet geen vlotje papier.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
5: Merci beaucoup.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
8: 8001 nachten.
7: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
9: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
7: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
10: Lingerie Ultime houdt haar mega stok. kaartverkoop
7: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
10: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
7: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
10: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is VBRO.
11: VBRO. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Vandaag een Vlaamse klassieker in deze aflevering van Voor het voetlicht. Met de Vlaamse zangeres Truus trekken we naar de jaren 70. Een van haar mooiste liedjes, als het mij vraagt, is Kom bij mij. En daarbij het verhaal.
2: Dat is een nummer die ik eigenlijk heel graag zong.
1: Ja?
2: Omdat dat geeft rust. Ik had toen niemand ook, waar dat er veel moest verstopt worden en alles gedaan. En dat was dus op ons geschreven. Hè.
1: Is dat
2: Kom
1: zo?
2: Bij mij.
1: Ja, je moest het een beetje wegsteken. Zo.
2: Als je goed naar die tekst luistert, dan kun je het er wel uithalen.
1: We gaan straks nog eens luisteren.
2: Ja, dat moet je doen.
1: Je zei al eens eerder, ik was een gevoelszangeres. Ik was niet iemand voor de hoempapa eigenlijk. Dit komt dan eigenlijk volledig uit het hart. Hè?
2: Uit het hart, ja.
1: Was dat dan toch niet, want ik vraag het nu nog maar een keer. Als je zo'n liedje dan hoort, gaan ze elkaar dan niet uitnodigen om toch een slauwtje te dansen? Want dat is het toch, hè?
2: Nee, ze zingen mee. Hè. Toen zongen ze mee, hè?
1: Ja, echt waar?
2: Ja. Hans die Zaal, die zong dan. Kom bij mij.
1: Ja. Leuk met dat knikje daar en zo, hè? Ja.
2: We hebben nog gesproken over laatst. Van toch hou ik nog zoveel van. Ja, iedere keer als dat was, toch hou ik nog zoveel. Zing die zaal mee.
1: Ja.
2: Toch hou ik nog zoveel. Dat was zo allemaal die bepaalde woorden. En zongen ze mee, hè?
1: Ja. Fijn. Was het trouwens ook weer een liedje van Roland Verloven?
2: Ja.
1: Ook alweer.
2: Weer, altijd.
1: God. Die man had een ongelooflijke inspiratie. En heeft ongetwijfeld ook wel wat centen verdiend, hè, achter al die liedjes.
2: Dat
1: die,
2: denk ik wel.
1: Ja, dat is
2: dat
1: zo.
2: Dat denk ik wel.
1: Dat zal zijn pensioentje zijn, hè, al die liedjes.
2: Het zal een dik zijn bezig.
1: Maar goed, ja, ere aan wie ere toekomt, natuurlijk. Hè.
2: Het was een formidabele muzikant ook.

0: Het huidige stromingspatroon gaat veranderen. We zitten nog altijd in een westelijke stroming met aanvoer van storingen. Ook vandaag weer moet er nog een storing door. Met veel wolken, tijdelijk ook eens wat regen of een bui. Maar geen grote hoeveelheden meer. Hoewel, ja, misschien een bui toch wel wat feller kan zijn. Maar de verbetering komt eraan. In de loop van de dag trekken de buien weg en wordt het droog. Vanmiddag komen er meer en bredere opklaringen binnen vanaf de kust. Dat kunnen zelfs behoorlijk brede opklaringen worden naarmate de dag gaat vorderen. Temperaturen doen het ook weer een tikkeltje beter. We moeten nog geen vlag hijsen daarvoor, maar we halen toch al een 16, 17, 18 graden zelfs. Wel nog gecombineerd met een stevige zuidwestelijke wind en daardoor voelt het zeker koeler aan dan het in werkelijkheid is. Maar er zit toch wel wat verbetering aan te komen geleidelijk aan. Daarbij zie je dan vanavond en vannacht dat het droog blijft met een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen zakken dan tot rond een graad of 10 daarbij, terwijl je dan een rustiger weerbeeld krijgt, mogelijk zelfs met vorming van wat nevel tegen de ochtend. Morgen is een zo goed als droge dag. Zo goed als, ik durf niet te uitsluiten dat er toch nog een buitje opduikt. Temperaturen gaan omhoog, we gaan naar 20, 22 graden landinwaarts. Aan zee een graad of 18, daar staat een zeebries. Landinwaarts is het rustiger met wel nog een mix van wolken en opklaringen. Dus het is zeker niet eenduidig zonnig. Vrijdag zal het wel zonniger moeten zijn. Dan halen we tot 25 graden in de provincie. De kuststreek blijft toch wat achterwege, omdat daar weer een zeebries opduikt in de loop van de dag, die daar dan de temperaturen weer een stuk kan terugzetten. Met dan op zaterdag ook een uitgesproken zeebries. Ook dan landinwaarts hogere temperaturen dan aan de kust. Maar de kans op een bui neemt weer toe. Er ligt boven Frankrijk een onweerachtige storing. En het is niet uitgesloten dat een aantal van die buien later op de dag dichterbij komen. Of zelfs tot over onze regio kunnen geraken. Zondag ook weer koeler aan zee. Het is geen zeebries dan, gewoon een noordelijke wind en die voert weer koelere lucht aan. 18 graden aan de kust is het maximale. Landinwaarts ergens vooraan de 20, maar hoe dieper landinwaarts, hoe meer die temperaturen oplopen. En dat is dan ook de dagen nadien het geval. Ook dan blijft het zonnig en aan de warme kant, maar toch telkens met dat verschil kust landinwaarts.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

En zo zaten we in het buitenland met Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Morgen zijn we terug, dan is het donderdag. Is er uiteraard weer een gast in voor het voetlicht en uiteraard veel muziek. Ik wens je nog een fijne dag en blijf vooral bij VPRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be

0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
1: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
1: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren, omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Het huidige stromingspatroon gaat veranderen. We zitten nog altijd in een westelijke stroming met aanvoer van storingen. Ook vandaag weer moet er nog een storing door. Met veel wolken, tijdelijk ook eens wat regen of een bui. Maar geen grote hoeveelheden meer. Hoewel, ja, misschien een bui toch wel wat feller kan zijn. Maar de verbetering komt eraan. In de loop van de dag trekken de buien weg en wordt het droog. Vanmiddag komen er meer en bredere opklaringen binnen vanaf de kust. Dat kunnen zelfs behoorlijk brede opklaringen worden naarmate de dag gaat vorderen. Temperaturen doen het ook weer een tikkeltje beter. We moeten nog geen vlag hijsen daarvoor, maar we halen toch al een 16, 17, 18 graden zelfs. Wel nog gecombineerd met een stevige zuidwestelijke wind en daardoor voelt het zeker koeler aan dan het in werkelijkheid is. Maar er zit toch wel wat verbetering aan te komen geleidelijk aan. Daarbij zie je dan vanavond en vannacht dat het droog blijft met een mix van wolken en opklaringen. Temperaturen zakken dan tot rond een graad of 10 daarbij, terwijl je dan een rustiger weerbeeld krijgt, mogelijk zelfs met vorming van wat nevel tegen de ochtend. Morgen is een zo goed als droge dag. Zo goed als, ik durf niet te uitsluiten dat er toch nog een buitje opduikt. Temperaturen gaan omhoog, we gaan naar 20, 22 graden landinwaarts. Aan zee een graad of 18, daar staat een zeebries. Landinwaarts is het rustiger met wel nog een mix van wolken en opklaringen. Dus het is zeker niet eenduidig zonnig. Vrijdag zal het wel zonniger moeten zijn. Dan halen we tot 25 graden in de provincie. De kuststreek blijft toch wat achterwege, omdat daar weer een zeebries opduikt in de loop van de dag, die daar dan de temperaturen weer een stuk kan terugzetten. Met dan op zaterdag ook een uitgesproken zeebries. Ook dan landinwaarts hogere temperaturen dan aan de kust, maar de kans op een bui neemt weer toe. Er ligt boven Frankrijk een onweerachtige storing en het is niet uitgesloten dat een aantal van die buien later de dag dichterbij komen of zelfs tot over onze regio kunnen geraken. Zondag ook weer koeler aan zee. Het is geen zeebries dan, gewoon een noordelijke wind en die voert weer koelere lucht aan. 18 graden aan de kust is het maximale. Landinwaarts ergens vooraan de 20, maar hoe dieper landinwaarts, hoe meer die temperaturen oplopen. En dat is dan ook de dagen nadien het geval. Ook dan blijft het zonnig en aan de warme kant, maar toch telkens met dat verschil kust landinwaarts.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het 2e en 3e middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering

0: Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
2: Dat is mijn wereld zonder jou.
1: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben op zoek gegaan naar een niet zo obscuur singeltje uit de vroege jaren 70, denk ik. Ik denk 1970 of zo. Het was helemaal niet obscuur, want het was eigenlijk zelfs in Vlaanderen best wel een hitje. Norma Hendy met een knal...
4: Rode...
3: Gummi.
4: Boot.
3: En nu, het is oorspronkelijk geen Nederlandstalig nummer, Eddy Govert, maar het heeft wel een nauwe band met Brugge.
4: Ja, het was oorspronkelijk een Duits liedje, dacht ik, hè. En het werd vertaald door iemand die waarvan je niet zou verwachten dat hij inderdaad ook tekstschrijver was voor andere artiesten. Want hij trad op onder zijn eigen naam natuurlijk. Het was een komiek, Willy Lustenauer, daarover hebben we het. Maar hij werkte ook voor andere artiesten in functie van zijn muziekuitgeverij waar dat hij banden mee had, hè. En hij schreef voor Peggy, voor Norma Hendy, voor nog andere artiesten feitelijk. Onder een pseudoniem weliswaar.
3: Ja, en het is eigenlijk wel een grappig pseudoniem, moet ik eerlijk zeggen.
4: Ja, inderdaad. Dus zijn voornaam was Mie en de achternaam was Rakel. Dus Mirakel, maar Mie was geschreven met M-I-E. Om het een klein beetje spannender te maken waarschijnlijk. Hè?
3: Nu, je zei onder zijn eigen naam. Nu, Willy Lustenauer was niet zijn eigen naam.
4: Nee, het was eigenlijk Willy Le Poutre of zoiets. Maar niemand kent dat natuurlijk. Hè. Iedereen kent hem als Willy Lustenauer. Maar toen ter tijd werkte hij met Roger Daniels ook voor vele nummers. En ja, zo gaat hij. Hè.
3: Ja, je noemde hem altijd zijn muzikale broer. Hè. Was Roger Daniels jou niet onbekend? Nu, wat ik fantastisch vind, is dat de meeste mensen inderdaad niet weten dat Willy Lustenauer zelf heel hard bezig was met taal. Zowel in het dialect, in het West-Vlaams, in het Brugs. Hij merkte wel op het Brugs, maar hij ging vaak breder dan enkel maar het Brugs. En dat hij dan ook nummers schreef voor anderen, dat is eigenlijk een aspect dat veel minder belicht wordt en dat veel minder geweten is. En daarom deze van Norma Hendy met, en nu mag je het alleen zeggen, Eddy Govert.
4: Een knal rode gummiboot. Dat is de juiste titel.

0: wel seks zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanmiddag komen er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen. Het gaat traag, maar er zit wel verbetering in. Toch is zeker nog een bui mogelijk, maar die kans wordt snel kleiner vanaf de kust. Daar blijft het eigenlijk zo goed als of volledig droog. Landinwaarts kan nog een bui voorkomen, maar ook die kans neemt toch wel gaandeweg fors af. Temperaturen, ja, een 17-tal graden gemiddeld. Dat kan hier en daar een graadje meer zijn. Ook een graadje minder is mogelijk. Dat zijn piekwaarden natuurlijk. Met nog wel altijd redelijk wat wind uit een zuidwestelijke richting. Die neemt naar de avond toe geleidelijk aan af. Maar het is een erg traag proces. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinst, echt waar.
8: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
7: Ah ja?
8: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
7: Mo.
8: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
7: Allee, meen je dat?
8: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
7: Allee.
8: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
7: Yo Fashion, zeg je?
8: Jeps.
7: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, vet.
8: Nou waar.
7: Nou, Yo Fashion, hè?
8: Voorzicht op de baan, hè, matje.
9: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
10: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn bende mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens

0: Dat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Heist heeft een brand afgelopen nacht een woning volledig vernield. Het was rond 2:30 toen er bij de brandweer een oproep binnenliep. Die konden voorkomen dat het vuur oversloeg op de huizen van de buren. Er raakte ook niemand gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een vrachtwagen is vanmorgen in de berm beland naast de E40 en dat ter hoogte van Beernem. De chauffeur verloor er plots de controle en kwam zo op zijn zijkant in de berm terecht. Door de takelwerkzaamheden was de rechte rijstrook en de pechstrook in de richting van de kust versperd. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is gisteravond een kleine brand ontstaan in een woning. Toen de brandweer rond 6:30 arriveerde, was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De brandweer voerde een grondige controle uit en keerde daarna terug naar de kazerne. Gisteren in de vooravond moest de brandweer op het stationsplein van Brugge een grote hoeveelheid mazoet neutraliseren. Vermoedelijk was het goedje afkomstig van een bus van de lijn. Er liep een mazoetspoor vanaf de buiten Beheinevest tot aan het busstation op het stationsplein. De Brugse raadkamer heeft gisteren de internering bevolen van een 34-jarige Oostendenaar voor poging tot moord. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De man stak zijn 81-jarige onderbuur neer, maar zou volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar zijn. De feiten speelden zich af in de nacht van woensdag 3 op donderdag 4 september. In de Hulden-Peerdenstraat in Assenbroek heeft een 33-jarige bestuurder maandagavond flink wat schade aangericht. Iets voor middernacht verloor hij de controle over het stuur van zijn auto en ramde daarbij een geparkeerde auto. Zijn wagen zelf kwam tot stilstand in de tuin van een woning. Daarbij sneuvelde ook de omheining. Beide wagens moesten getakeld worden. In de Aardrijkenstraat in Torrehout gebeurde maandag namiddag een ongeval waarbij 2 auto's op elkaar botsten. Beide bestuurders, een man van 25 uit Aardrijken en een 81-jarige vrouw, raakten gelukkig niet gewond. Een van de wagens moest wel getakeld worden. En in Ieper start men deze zomer met een grondige renovatie van de Poternebrug. De houten beplanking zal er vervangen worden. Ook de onderliggende metalen draagstructuur zal aangepakt worden, als ook de verlichting van de brug. De werken worden grotendeels uitgevoerd door de technische dienst van de stad Ieper en zouden klaar moeten zijn tegen 1 september.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

woensdagnamiddag bij VBRO, even over 3 uur. Fijn dat je luistert. Wij hebben voor u straks Tussen Rijen en Kasseien met Wijlen Jacques Rauw. En een heel erg leuk bruggenverhaal. Welkom.

0: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over bruggen, hier bij de VBRO.
1: Zoals elke week op woensdag laten we ook vandaag weer het verleden van bruggen herleven. En dat doen we via de verhalen van Jacques Rauw, die we met hem opnamen in 2003. Vandaag laten we Jacques vertellen over een bijzonder kind, l'enfant de Bruges.

0: Wanneer we aan wonderkinderen denken, dan gaat onze gedachten wellicht altijd eerst naar Wolfgang Amadeus Mozart, die op 3-jarige leeftijd reeds muziek componeerde en die jammer genoeg maar 35 jaar oud geworden is. Wel nu, in de 19e eeuw, had de geschiedenis dat Brugge ook zo'n wonderkind gehad heeft. Maar dan niet op het terrein van de muziek, maar op het gebied van de schilderkunst. En we hebben het dus over een zekere Frederik van de Kerkhoven. Frederik van de Kerkhoven werd geboren in Brugge op 4 september 1862 als Frederik Louis Jean van de Kerkhoven. Zijn vader was Jean-Joseph van de Kerkhoven, afkomstig uit Tielt, en zijn moeder Marie-Louise de Reuk. Zijn vader was graanhandelaar en het gezin woonde aan de Lange Rij. Naast hun zoontje was er ook nog een voorhuwelijkskind, Louise, dat in Sint-Andries geboren werd, terwijl de ouders pas trouwden in 1861. Maar we gaan het nu hebben eigenlijk over die zoon, die fameuze Frederik van de Kerkhoven. Belangrijk is te vermelden dat de vader dus een amateur schilder was. Mm-hmm. Naast zijn handelsactiviteiten van graanhandel, maar wiens werk niet de minste interesse opwekte. Dus hij werd dus door het kunstminnend publiek links gelaten. En dat heeft hem een complex bezorgd. Nu, toen de knaap geboren werd, bleek dat dat kind wat we in de volksmond noemen een waterhoofd had. Ja. Dus dat kind was gehandicapt. En dat was ook al de reden dat het geen lang leven beschoren was voor dat kind. We zullen zien dat het amper 10 jaar gaat worden. In de weinige jaren dat Frederik, geleefd heeft aan de Lange Rij, moest het voortdurend verzorgd worden. Het mocht praktisch niet buiten. Het enige contact dat het had eigenlijk met een beetje de andere wereld, was het de schilderijenwereld van zijn vader. Mm-hmm. In het atelier van zijn vader. Al vroeg maakte het kind primitieve tekeningen die vage landschappen voorstelden. Verre, wazige perspectieven. Zijn vader maakte eerder genrestukken en stillevens. Het kind met het veel te grote hoofd heeft heel zijn leven lang tenger van gestalte gebleven en zijn armpjes en handjes waren eerder te groot in verhouding met zijn lichaampje. Bovendien ontbrak elke natuurlijke kleur op dat gezichtje. Men zou kunnen zeggen, het genie manifesteerde zich in het uitzicht. En dat is wel misschien een beetje passend in het romantische van die tijd, maar de werkelijkheid was natuurlijk helemaal erg. Het kind had dan ook een zeker doodsverlangen. En het miste natuurlijk vriendjes om mee te spelen, gezien de precaire toestand waarin het verkeerde. Eens dat het 7 jaar oud was, ontlook zijn kunstenaarsinstinct. En bovendien speelde het voortreffelijk met de kaarten, zonder te beseffen dat 2+2=4 is. Bovendien vereerde de knaap het bovennatuurlijke en het ontsnapte vele keren het ouderlijke huis uit om contact te zoeken met de vele arme kinderen uit de Sigillesparochie. En het verhaal gaat dan dat het jongetje, wanneer het op straat ontsnapt dus, telkens kleine paneeltjes mee had van sigarenkistjes, de deksels, waarop schilderijtjes afgebeeld waren. En het teelde dat uit aan de kinderen als, laten we zeggen, een manier om contact met de kinderen van de straat te hebben. Al dus het verhaal. Dat bleef zo duren tot een plotselinge crisis op 12 augustus 1873 voor Frederiks dood zorgde. De buurt was ontsteld en de ouders vergaten niet te melden dat hun kind gestorven werd, nooit als een gewoon kind, maar als een waar genie. Dus de vader en de moeder hielden dat beeld voor ogen van de mensen, dat een genie gestorven was. Een jaar na zijn dood verscheen in de Journal des Beaux-Arts van 1874 een uitgebreide bijdrage over het korte leven en het werk van Frederik van de Kerkhoven door een zekere Adolphe Siret. Intussen stond de kunstwereld in rep en roer. Hoe kwam het dat de genie gestorven was zonder dat kenners er weet van hadden, van zijn kwaliteiten of zelfs van zijn bestaan? We lezen dat vader van de Kerkhoven eerst tekeningen maakte voor Frederik, die het kind vanaf 6 jaar inkleurde. Zo geniaal was natuurlijk zoiets niet. Ook kinderen van 3 en 4 jaar kleuren nog altijd voorafgemaakte tekeningen in.
1: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
0: Op school had de knaap vele kleine paneeltjes uitgedeeld, maar waar waren al die paneeltjes naartoe? En uiteindelijk bleek een groot onderzoek nodig. Er waren andere auteurs die begonnen kritisch over die zaken na te denken. Totdat men op een bepaald moment de fraude op het spoor kwam. Want wanneer dus de vader eenmaal gestorven was, ontdekte men nog altijd 350 van dergelijke paneeltjes die kan dan klaar lagen om dus als geniaal werk van zijn zoontje Frederik de wereld in te sturen. Mm-hmm. Dus met andere woorden, toen kwam de naakte waarheid aan het licht. Het wonderkind was eigenlijk een verbeelding van de vader. Ja. Het kind had helemaal niets gerealiseerd en de vader had toch weten de aandacht te trekken op zijn werk via het zogenaamde werk van zijn zoontje. Dat is natuurlijk een zeer kwalijke praktijk. En zowel de dag van vandaag is die figuur van Frederik van de Kerkhoven totaal vergeten. We zouden zeggen, het hoeft ook niet herdacht te worden. Een aantal van zijn tekeningen van die paneeltjes zijn later overgebracht op etsen en zijn in boeken verschenen. Maar het blijft natuurlijk nog altijd de grote vraag waarom de vader dat eigenlijk gedaan heeft, de naam eigenlijk van zijn kind zo misbruiken. En het is zeker niet iets waar dat hij moest trots over zijn.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag komen er geleidelijk aan meer en bredere opklaringen. Het gaat traag. Maar er zit wel verbetering in. Toch is zeker nog een bui mogelijk, maar die kans wordt snel kleiner vanaf de kust. Daar blijft het eigenlijk zo goed als of volledig droog. Landinwaarts kan nog een bui voorkomen, maar ook die kans neemt toch wel gaandeweg fors af. Temperaturen, ja, een 17-tal graden gemiddeld. Dat kan hier en daar een graadje meer zijn. Ook een graadje minder is mogelijk. Dat zijn piekwaarden natuurlijk. Met nog wel altijd redelijk wat wind uit een zuidwestelijke richting. Die neemt naar de avond toe geleidelijk aan af, maar het is een erg traag proces. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.
6: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
5: Houston.

0: inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is

En dat was hem nog een keer. Danny Fabri 2.0, zoals uitpakken vanuit zijn entourage. Met de VWRO trotsplaat van deze week. De nieuwste titel van Danny, helemaal klaar voor de zomer. Zoveel mooier. En dit is Christophe.

0: favoriete kroeg van Gino Graus. In onze VBRO Top 30 is dat meteen onze derde nieuwkomer voor deze week. En die mocht binnenwandelen op de nummer 28 natuurlijk. Op 27 de nummer 29 van vorige week. Dat betekent in de vierde week notering twee plaatsen terug in de goede richting voor Herbert Vergagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Maar wij nemen meteen de nummer 26 ter hand. En dat is dan weer de nummer 19 van vorige week. In de zevende week notering betekent dat ook zeven plaatsen verlies voor Freek van Rooij met Ik geef me helemaal.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Tijd voor een feestje. Dat is Salem Segers natuurlijk in de VBRO Top 30. Ook hij mag voor de 7e week op rij komen aanrukken in onze lijst. En deze week maakt hij een mooie sprong van 5 plaatsen in de goede richting. En klimt Salem Segers dus op met zijn single van 30 naar 25. Op 24 dan weer de nummer 25 van vorige week. Dat betekent in de 9e week rotering 1 plaats terug in de goede richting voor John Dennis met Zondag. Maar wij gaan naar een van onze sterkere dalers voor deze week in de Top 30. Afkomstig van de nummer 11 vorige week en nu op de nummer 23. Dat zijn er 12 in de verkeerde richting na 7 weken in onze lijst voor John West en Lange Frans met Alles wat ik zoek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht blijft het droog. Temperaturen zakken daarbij naar een graad of 10. En we krijgen te maken met een mix van wolken en opklaringen. Terwijl er ook wel een flink afnemende wind is. Die wind die valt later zelfs landinwaarts voor een groot stuk weg. En in de opklaringen die daar zijn, kan het eventueel dan wat nevelig worden. Trouwens zijn we nu wel vertrokken voor een betere periode. Want de komende dagen nemen de neerslagkansen fors af. En de temperaturen die gaan toch wel de hoogte in. Met kanttekeningen weliswaar. En ook zonniger. Die zon die zal de komende dagen toch weer een veel grotere rol opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: Dit is VBRO.
6: VBRO. De VBRO Top 30.
7: Nummer 21.

Heerlijk naar mijn zin. Danny de Munk bezingt het in zijn recentste single. Hier in onze VBRO Top 30 lijst staat hij er voor de derde week op rijen. En moet hij één plaats prijsgeven ten opzichte van vorige week. Want hij zakt van 20 naar 21 deze week. En voor ronde nummer 20 komen is het al tijd geworden om op deze woensdagmiddag een eerste overzicht voor jullie te gaan maken. We mochten er net rond de klok van 4 gaan openen op de nummer 30 met een eerste van 4 nieuwkomers deze week in de Top 30. Nieuw was Lars Verstraeten met Neem Me Mee. Meteen opgevolgd door een tweede nieuwkomer voor deze week. Daar was Chris Bauer welkom met Vanavond een Vent. En de nieuwe single van Gino Graus, Favoriete Kroeg, die komt als derde nieuwkomer binnen op de nummer 28. Op 27 de nummer 29 van vorige week. In de vierde weeknotering zijn er dat twee in de goede richting voor Herbert Verhagen. Met Jij blijft mij altijd verbazen. En Freek van Rooij met Ik geef mij helemaal. Die doet in zijn zevende week met 7 plaatsen minder. En zakt dus van 19 naar 26. Op de nummer 25 de nummer 30 van vorige week. Na 7 weken top 30, 5 plaatsen winst voor Salem Segers. Met Tijd voor een Feestje. En John Dennis met Zondag. Die doet in de negende week met een plaats winst van 25 naar 24. Op de nummer 23 dan weer de nummer 11 van vorige week. Dat zijn 12 plaatsen minder in de zevende week notering voor John West. En Lange Frans met Alles wat ik zoek. En Ferry de Lid met Het perfecte plaatje. Die mag blijven plakken op de nummer 22 na 9 weken in onze VBRO Top 30. En op de nummer 21, de nummer 20 van vorige week. Nu in de derde week notering in onze Top 30 lijst. Met een plaats minder voor Danny de Munk met Heerlijk naar mijn zin. En zo komen we bij die top 20 terecht. Met op de nummer 20 onze vierde en hoogste nieuwkomer voor deze week in de top 30. Helemaal nieuw op 20 is ook deze Steve Tielens samen met Sarah. En Als dat gebeurt.

Stef Hekkel met Genieten zonder spijt. Onze langsgenoteerde single op dit moment in de VBRO Top 30... met 11 weken achter de kiezen. En deze week met een mooie sprong terug in de goede richting voor Stef Hekkel. Want hij klimt met 8 plaatsen van de nummer 26 naar de nummer 18 van deze week. Op 17 nou weer dezelfde als vorige week. In de derde week notering blijven plakken. Deze Fonse Veurink met Avond voor in de boeken. Ja.

Samantha Steenwijk en Wesley Pronkhorst in de VBRO Top 30 met In Mijn Armen staan ze deze week op de nummer 16. En daarmee hebben ze 5 plaatsen winst mogen noteren na 3 weken in onze Top 30. De nummer 15 wordt alweer ingevuld door de nummer 7 van vorige week. Met andere woorden, 8 plaatsen verlies in de vierde weeknotering voor David van Dijk. Maar ik kan het niet geloven. Maar wij springen meteen naar de nummer 14 hier voor deze woensdagmiddag. En dat blijkt alweer de nummer 13 te zijn van vorige week. Na 7 weken in de top 30 een plaatje verlies dus voor Vincent. Met Mor Amor, Por Favor.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Een agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeurende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van Stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs zo'n €900.000 alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen Bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hoste, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platse in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. Een uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platse van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media.
3: Na, na, na, na. Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar. Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
4: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
4: Mo.
3: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
4: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Voor alle leningen.
4: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
4: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
4: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
4: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
1: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groentebrunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Donnie en Senna natuurlijk met hun recente single. En zo staan ze uiteraard in onze VBRO Top 30. Na 3 weken met 2 plaatsen winst van 14 naar 12. En op de nummer 11, de nummer 15 van vorige week, was toen nieuwkomer in onze top 30 lijst. En nu in de 2e week met 4 sprongen naar de goede richting voor Chris Cross Amsterdam, samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij.
3: Nummer 11.

Een trio, deze crisscross Amsterdam, samen met Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij, hun recente single op de nummer 11 in onze VBRO Top 30. En voor we aan de top 10 komen, is het altijd geworden voor een tweede overzicht. Hier op deze woensdagmiddag hadden we op de nummer 20 onze vierde en hoogste nieuwkomer met Steve Tielens en Sara. En als dat gebeurt, en Suzy Marl met Hou mij warm vannacht, die moet in haar derde week in inklap 16 plaatsen prijsgeven. Het is dus onze sterkste daler van deze week in de top 30 en zakt dus van 3 naar 19. Op de nummer 18 dan weer de nummer 26 van vorige week. 8 plaatsen winst voor onze langstgenoteerde single. 11 weken achter de kiezen en 8 plaatsen vooruit voor Stef Eckel met Genieten zonder spijt. En Fons Veurink met Avond voor in de boeken, die doet na 3 weken stationair op de nummer 17. De nummer 16 wordt ingevuld door de nummer 21 van vorige week. In de derde week notering zijn er dat 5 naar omhoog voor Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst met In mijn armen. En David van Dijk met Ik kan het niet geloven, die gaat na 4 weken top 30 8 plaatsen achteruit en valt dus uit de top 10 deze week en zakt van 7 naar 15. Op de nummer 14, de nummer 13 van vorige week. Plaatje minder dus na 7 weken top 30 voor Vincent met Mor Amor, Por Favor. En Monique Smit met Ik wil je helemaal, die gaat in de 8e week ook een plaatje achteruit. Zij zakt dan weer van 12 naar 13 deze week.

0: Van 14 naar 12, dat zijn er twee naar omhoog in de derde week notering voor Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En tenslotte Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer met Zij hoort bij mij. Zij waren vorige week nog nieuwkomer op de nummer 15 en nu in de tweede week met 4 sprongen vooruit naar de nummer 11. En zo komen we bij die top 10 terecht met op de nummer 10 de nummer 18 van vorige week. Was toen nieuwkomer en nu in de tweede week 8 sprongen naar omhoog voor Mart Hoogkamer en Billy Dans met deze Gappie Sappie.
1: De VBRO Top 30
2: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Temperaturen zakken daarbij naar een graad of 10. En we krijgen te maken met een mix van wolken en opklaringen. Terwijl er ook wel een flink afnemende wind is. Die wind die valt later zelfs landinwaarts voor een groot stuk weg. En in de opklaringen die er daar zijn, kan het eventueel dan wat nevelig worden. Trouwens zijn we nu wel vertrokken voor een betere periode. Want de komende dagen nemen de neerslagkansen fors af. En de temperaturen die gaan toch wel de hoogte in. Met kanttekeningen weliswaar. En ook zonniger. Die zon die zal de komende dagen toch weer een veel grotere rol opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9. Ik neem waar.

Dans tot de morgen met mij, dat is Jannes in onze VBRO Top 30. En met deze single blijft hij gewoon plakken op de nummer 8 deze week. Op de nummer 7 dan weer de nummer 10 van vorige week. Dat zijn 3 plaatsen winst na 5 weken top 30 voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht. Nee.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
3: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn bende mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Helena van Chris Reilhoff in onze VBRO Top 30 prijkt hij, net zoals vorige week, op de nummer 5. De nummer 4 is alweer de nummer 6 van vorige week. Twee plaatsen winst dus in de vierde weeknotering voor deze John de Bever. En als jij nu nog niet weet...
1: VBRO Nummer 4.

0: jij nu nog niet weet, John de Bever bezinkt het alvast in zijn recentste. En zo staat hij op de nummer 4 in onze VBRO Top 30. En nu met de top 3 nog voor ons neus gaan we de top 30 helemaal rondmaken. Met op de nummer 3 alvast de nummer 4 van vorige week. 6 weken nu in onze lijst en een plaatje winst opnieuw voor deze Damien van Os met Diamantenring.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Justin de Wild met Cheerio. Vorige week nog onze nummer 1. Nu met een plaatjeverlies naar de nummer 2. En dat na 7 weken in onze top 30 lijst. Voor we dus straks een nieuwe nummer 1 hebben, zet ik ze eerst nog even in een laatste overzicht hier voor deze woensdagmiddag. Op de nummer 10 hadden we de nummer 18 van vorige week. Was toen nieuwkomer en nu in de tweede week 8 sprongen in de goede richting. En daarmee onze sterkste klimmer voor deze week. Mart Hooghamer en Billy Dans met Gappie Sappie. André Hazes en Robert van Hemert met Samen Uit, Samen Thuis. Die blijven gewoon plakken op de nummer 9 na 7 weken in onze lijst. En ook Jannes die kan stationair blijven hangen op de nummer 8 in zijn geval. En dat na 4 weken in de top 30 met Dans tot de Morgen met mij. Deze nacht van Marco Schuitmaker, die mag 3 plaatsen klimmen. In de 5e week notering stijgt hij dan ook van 10 naar 7. En van 5 naar 6, dat is er eentje achteruit. Na 6 weken top 30 voor Fransen uit Duits. En de kater duurt maar even. Op de nummer 5 hadden we dan re-entry Chris Railhoff met Helena. Na 4 weken in de top 30 dus terug in ons lijst. En op de nummer 4, dat weer de nummer 6 van vorige week. 2 plaatsen winst na 4 weken top 30 voor John de Bever. Met Als jij nu nog niet weet. Diamanten ring van Damien van Os. Die gaat na 6 weken een plaatsje klimmen. En klimt dus van 4 naar 3. En van 1 naar 2, dat is Justin de Wild met Cheerio. In zijn 7e week in onze lijst. En dan hebben we nog 1 plaat te gaan hier voor deze woensdagmiddag. En dat is onze absolute nummer 1. Vorige week op de nummer 2. En dus nu met een sprongetje vooruit naar die hoogste positie. En dat in zijn 8e week VPRO top 30. Dat is Frank van Damme met Dit wordt een avond.
1: De VBRO top 30.
2: Nummer 1.

Frank van Damme en dit wordt een avond in de VBRO Top 30, onze nieuwe nummer 1 van deze week. Wil je de lijst nog eens opnieuw horen, dan kan je terecht op onze website, natuurlijk op vbro.be, want daar staat onze lijst in Spotify-versie helemaal gepubliceerd. En ook op de radio komt hij nog eens voorbij. Dat is allemaal weer aanstaande zaterdag tussen 4 en 6. Dan doen we nog eens deze VBRO Top 30. En volgende week dan maken we weer een nieuwe. Voor nu wens ik je nog een zeer fijne woensdagavond toe. En wat mij betreft alvast tot morgen voor een nieuwe Welkom Thuis. Tot dan!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeurende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van Stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs, zo'n €900.000, alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hoste, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. Het platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platse in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. Een uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platse van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni... in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak.

www.vpro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Temperaturen zakken daarbij naar een graad of 10. En we krijgen te maken met een mix van wolken en opklaringen. Terwijl er ook wel een flink afnemende wind is. Die wind die valt later zelfs landinwaarts voor een groot stuk weg. En in de opklaringen die daar zijn, kan het eventueel dan wat nevelig worden. Trouwens zijn we nu wel vertrokken voor een betere periode, want de komende dagen nemen de neerslagkansen fors af en de temperaturen die gaan toch wel de hoogte in, met kanttekeningen weliswaar, en ook zonniger. Die zon die zal de komende dagen toch weer een veel grotere rol opeisen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: Dit is

vanavond en vannacht blijft het droog. Temperaturen zakken daarbij naar een graad of 10, terwijl je dan een rustiger weerbeeld krijgt, mogelijk zelfs met vorming van wat nevel tegen de ochtend. Morgen is een zo goed als droge dag. Zo goed als, ik durf niet te uitsluiten dat er toch nog een buitje opduikt. Temperaturen gaan omhoog, we gaan naar 20, 22 graden landinwaarts. Aan zee een graad of 18, daar staat een zeebries. Landinwaarts is het rustiger met wel nog een mix van wolken en opklaringen, dus het is zeker niet eenduidig zonnig. Vrijdag zal het wel zonniger moeten zijn, dan halen we tot 25 graden in de provincie. De kuststreek blijft toch wat achterwege, omdat daar weer een zeebries opduikt in de loop van de dag, die daar dan de temperaturen weer een stuk kan terugzetten, met dan op zaterdag ook een uitgesproken zeebries. Ook dan landinwaarts hogere temperaturen dan aan de kust, maar de kans op een bui neemt weer toe. Er ligt boven Frankrijk een onweerachtige storing en het is niet uitgesloten dat een aantal van die buien later op de dag dichterbij komen of zelfs tot over onze regio kunnen geraken. Zondag ook weer koeler aan zee. Het is geen zeebries dan, gewoon een noordelijke wind en die voert weer koelere lucht aan. 18 graden aan de kust is het maximale. Landinwaarts ergens vooraan de 20, maar hoe dieper landinwaarts, hoe meer die temperaturen oplopen. En dat is dan ook de dagen nadien het geval. Ook dan blijft het zonnig en aan de warme kant, maar toch telkens met dat verschil kust landinwaarts.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofty Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. De aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeulende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs zo'n 900.000 euro alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hosten, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. Het platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platsen in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. Een uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platsen van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media. In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
1: Wat is mijn wereld zonder jou? Helene.
0: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10 op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: wel seks, hoe gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinksefor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

En men zie het heksen in een versie van jou. Wither, kidder, zither, zeg toch niet.

pare che i risotti e o cacernè. Bei, oh, bei, oh.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keren ingebroken op de terreinen van de Sinkse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. Dit is...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

Thuis met het kafaar, gezuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

Ik betaal, maak het kort, waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid, stekend wit op bruine huid. De nylon kousen glijden uit, haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor, mijn vingers glijden overal door. Ze doet al

0: Presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinksefor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interim coach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan, in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer. Yes.